As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

alsjeblieft. Mag je mijn spaasje alsjeblieft. Ik heet gedunk, ik wil al hé. Wat kan zij verder van mij lee? Ik heet gedunk, ik zie de toekomst. En die vlinders van haar oeën. Maar nou zie ik hoe wegvlieg. Is het teken van daarboe. Ik heet gedunk, zij ruikt zo lekker. Zoals die geren van een blom. Maar nou ruikt zij ook maar zweterig. Als zij van die gym afkom. Ik heet gedunk, zij is zelfstandig. Maar zij klauw nou zo'n lijst. Zij basis al ingetrokken.

van alles wat ik mis. Al jouw goeders en jouw dingen, alles wat jij van mij is. Mijn soulmate en mijn sweetheart, mijn geheimzinnige godin.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Om jong te wees, spring lekker daar die son.

heel groot met bier en koel. Ja, die twee daar gezet en die dronk ook naar bier. Al voedsel voor 3 maanden en loop vroeg om samen 4. Ja, die twee van hun heet samen gejol, waar die hand om wereld strek. Ik hoor op Bochum is lid van die dorpsraad. En op voet ik. Ach, is laag, Alfred.

Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschied. Volg ons op Facebook en Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

heden. Kom uit noorden, kom uit zijde. Omring mij waar ik ga. Laat mijn hart lopen als ik sta. Maar ik onthou een plek waar die vlakte zijn lustrijk. Waar die wolkjes rustig gaan met die lucht vol

0: Luister FM.
1: Springs Harry en is soet staan voor een faffie. En ons allemaal met de plan werkt soos een rassie. Dra ons allemaal soos een man ons landse vlaggie. Ons hou die beker in.

0: Die klanke van Giant Liani Mai met Verliefde. Net voor het jylof met country probeer, en natuurlijk voor het was het Ampie met Ox en Chops. Tijd so 5 minuten voor, 2 ek het net inlichting ontvang van ons stasiebestuurder. Ons gaan weer een onderbreking hee, oor so 7 of 10 minuten. En het gaan so 15 minuten aan. Ons is natuurlijk bezig met opgraderings bij ons touring bij Lady Slipper. So die 90.6 gaan vir so 10 minuten tot 15 minuten alwees, maar ons 90.6 FM frequentie gaan nog reg wees weer. Ek kan net inskakel daar, ons vraag om verskoning, maar dat is alles vir een goeie doel, is om ons stasie en ons uitsendings beter te maak. So asseblief, ons vraag om verskoning en wees maar net geduldig. Dit is daarom nie lang nie, is net so 10 tot 15 minuten. Ons praat oor leerlinglicenties, kom ons oor gaan, wat sê Marina?
1: Goeiemiddag, Etienne. Ja, ek het my licentie in 1982 gekry en my leerling en die dinsdag daarop het ek my licentie gekry. So ek was gelukkig gewees. Daai tyd was het eindelijk nog makkelijk, nie so erg soos vandag nie. Dankie vir die mooie muziek wat jy speel.
0: Daar sê Marina, altyd lekker om met jou te gesels. Baie, baie dankie vir jou boodskap. Kom, ons gaan terug na die muziek toe.
2: Hey julle, hoor gauw hier so.

In jou maximum temperature vir woensdag die 15de Julie, ek skop af in Aliwal Noord, een maximum van 17, Bishu staan op 20, Kraalhoek een maximum van 18, Oos-London 20, Fort Beaufort staan op 19, Graafrein het een maximum van 19, Gramstad 20, Mtata 20, Port Elfred een maximum van 19, Port Elizabeth 18, Port St. John's 20, Queenstown een maximum van 19, Uitnagende Dispatch 19 en Jeffreys Bay staan op 20. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie klou het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se prag. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder, waar is hy? Waar is hy?

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Die klanke van Tamlin Wesels en sy sê nie so diep nie. Net voor het Billy Idol met de Moni Moni en Robbie Wesels hier voor ons Rachelkie de Beer. Tijd is so 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons is weer terug op die lig. Ons was so 15 minuten net afgewees. Ons is bezig met opgraderings by ons toering by die Lady Slipperberg. Ons vraag verskoning vir die ongerief. Julle, ons is weer terug op 90.6. 89.6 was nog deeltijd online. Ons gaan nog een onderbreking later dier die loop van die middag hee van ook so 15 minuten. En dan sal alles openlik uitgesorteer wees. Baie, baie dankie vir julle geduld. Ons waardeer julle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Driver en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel, ek groet net hierna.

Charlie Puth, Megan Trainor, Marvin Gaye. Op hierdie Dinsdag voor de einde, die klanken van de Rhino Velvet's kathedraal. Goeiemiddag, is Big Nick samen met jou, die Big Nick Drive. Altijd lekker om samen met jou te kuier. Elke week straks tussen 3 en 6. Samen tot zo net voor 6. En ons doe weer, jou sporttopiek kom jou kant toe. Kiekie kijk, hot stuff. Al die lekker dinge net hier so op jou lekker luisterstasie. Dankie Etienne Kalitz, met die middag samen zijn. Morgen weer sal het tijd, sal het plek. Ons vat die taxi samen met Evoid. Tot en met jou weer.

0: Good Luck Younger, Would I Lie to You. Lekker dans remix van Charles en Eddie, so lekker treffer. Ons kyk naar jou kiekie, kyk om die draais, picnic saam met jou, hier op jou lekker luisterstasie. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswijd. Webuycars, die makkelike manier om te koop, of te verkoop.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, roosterde toebroodjies, sondagmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spekskyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 067-347-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Ter kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekerings, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.

Ze vlug, vlug mij dan. En die blauw lucht mij kan. Ze vlug, vlug mij kan.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Johan Kloete op Luister FM 90.6, jouw lekker luisterstasie.

0: Dis die klanke van die broers op Luister FM met Huis toe Marie Bosman met Roepstem. En voor hulle het ons gehad vir Shakira daar met Zoo, natuurlik van die Zootropolis 2 movie. En hy vier spel het Steve Hofmeyr vir ons afgeskop daar met Feestlied. Dis 26 minute oor 6, dis dinsdag die 14e Julie. Ek is Johan Kloete, ek staan bykie in vir Erika vanavond hier op die Jakkelsdraf weergawe van Asem Teeg. Baie welkom, as jy nou net ingeskakel het. André is ingeskakel, hy sê Nancy, ons is in die huis, die vuurtjie brand. Groet aan al die luisteraars, wees veilig en warm. André, baie dankie vir jou boodskap. Om Koos Arnold is ook ingeskakel. Naand Johan, ek luister ook lekker muziek. Om Koos, dankie dat jy ingeskakel is. En lekker saam met ons keier. Ons gaan maak gou draai by die winkelrak as ons terugkom. Is dit tyd vir die weer.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: dit
2: altijd...
1: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kuip en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
4: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
5: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
4: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
5: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
6: Laerskool Lorraine, hier!
7: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
8: Luister FM weer.
0: Ons kyk bietjie, wat doen jou weer? Vanmôre, dit is die 15de Julie 2026, woensdag natuurlijk, Aliwal Noord, minimum van 6 en een maximum van 17. Bishu begin op een minimum van 11 en een maximum van 20. Kraddock begin op een minimum van 8 met een maximum van 8 graden. Oost-London, 15 is een minimum met een maximum van 20. Fort Beaufort begin op een 9 met een maximum van 19 graden. Graaf Renet, morgen is 10 graden in die ochend en 19 graden is die maximum daar so. Gramstad, 10 graden morgen met een maximum van 20. As ons gaan dan na Omtata toe, jy begin daar met op een minimum van 9, met een maximum van 20 graden. In Port Alfred begin met een minimum van 14, een maximum van 19 graden. Port St. John's morgen, 15 graden is een minimum, met een maximum van 20. In Queenstown begin op een minimum van 7 graden, met een maximum van 19. Uitenhaag, 12 graden, met een maximum van 19. As ons gaan kyk na Jeffreys Bay, begin op een minimum van 13 graden met een maximum van 20. En in Port Elizabeth, vanmorgen woensdag die 15e juli, begin op een minimum van 14 en een maximum van 18 graden. Jou weer word vir jou gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Gaan volg hulle gerus op sosiale media of besoek hulle webwerf by www.weathersa.co.za.

0: la la la la la la la la. Ja, ja, ja, ik is Manuel Escorcio en jij is een geschakel op Luister FM 90.6.
1: Jouw lekker.

0: lekker die zon.
1: Oeh, ik geef een verder lekker jacht
0: terug. Ja, was nou wij.
2: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

was ijzig in die kop, jouw handen in jouw hoed, jouw jas tot boog geknoopt, jouw glimlach zoet, en die echo van jouw wegstem, en die woorden van jouw groet, de beloftes van jouw omdraai.

weg op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij dier kom weg. Zou ik jou eens laps wegvat, dier die lucht of met die lang pad, na zomer visioen, waar ik jou zoen.

Als je een dag weer wil praten, die geheimen in je loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij voor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misreden in die ogen.

0: Luister FM.
1: Johan Kloete op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

soms soos een stoomtrein, ons weer maar voort op die tijdlijn, waar die leven voort.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.